verdiend. Het is lang her. Verdampt lang her. Dat die erkennis van een leed wordt, is lang her.